De tijd. Het is nu 2:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 3:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 3:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

0: De tijd. Het is nu 4:00 s'nachts.
1: Papa India 3, Uniform Tango Romeo.
0: CTCSS-toon is 7,
1: een 70
0: hertz.

De tijd. Het is nu 4:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

de tijd. Het is nu 5:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 5:30 's nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 6:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 6:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 7:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 7:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 8:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 8:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: Goedemorgen, PD5 CZB.
1: Morgen Cor, 5 CZP, PA9F. Hoe is de 4700 al naar de rechtmatige eigenaar? Of zit je nog steeds op de ICOM?
0: Van de partij, hè, hoor ik, hè?
2: Dat is
0: nu 9 uur. Ja, ik zag net kijken op India 3, ja, die jongen uit Guyana, PA3HF, die had een TS2000. En dan moest hij €900 voor hebben. Dat was helemaal, maar hij heeft hem net verkocht, hoor.
1: Corpe a...

0: PD5CZB.
1: Gert, hoor je me nog?
0: Wel, we zaten even dubbel. Ik weet niet wat er gebeurde. Maar ik hoor je nu weer wel. Goedemorgen. Dus ik hoorde een verhaal over over Marcel. PA3HF, die ken ik. Dat is wel een betrouwbaar adres trouwens hoor, dat kun je wel heen. Maar hij had hem niet meer, begrijp ik.
1: Nee, klopt hè. Hij had die TS 2000 staan. Hij had 2013 volgens mij dan helemaal vol met hoe heet het, al die repeaters erin. Maar ik zie hem niet meer staan, hij heeft hem verkocht hoor.
0: Ja, kun je zo. Ja, oké dan hè. Ja, ik weet ook niet wat die vroeg natuurlijk, maar ja, als die weg is, is die weg, hè. Dus ja, die TS 2000 is best wel gewild. Ik heb die van mij al, die heb ik nieuw gekocht destijds bij Joop Vaartjes in Roermond. Joop is inmiddels natuurlijk hemelen. Van Classic International, hè. Daar heb ik hem destijds nieuw gekocht. Toen zat 23 er niet in, toen ik hem kocht. Toen moest hij nog bijna 500 euro, of 4.500 euro meer kosten. En ik betaalde er toen al 1.800 euro voor nieuw, hè. Met een triplex, of met een, ja, met een... Nee, met een deeplacer erachter, want ik had natuurlijk 23 nog niet. Dus, ja. Yeah. Dat is wel geld hoor. Maar goed, dat was in 2015, 16. Dus die is inmiddels ook 10 jaar oud, hè. Maar ja, die set doet het geweldig hoor. Echt geweldig. Hè? Hij levert op 100 watt, VF levert die 100 watt. Hij is één keer terug geweest trouwens, die set. Toen had ik hem net. En toen liep hij terug in vermogen. En kijk, als hij dan van 100 naar 95 watt loopt, dan snap ik het nog wel. Maar als hij van 5 naar 3 watt loopt, dan snap ik het niet meer. En ja, dat bleek dus een fout in de frontende zitten. Dus hebben ze een nieuwe frontende ingezet bij Kenwood. En sindsdien draait hij als een tierlier, kun je zo?
1: Ja, PLG, 5CZB retour. Ja, je had het toen naar Finos gebracht, zei je toch? Ja. Ik heb hem een keer eerder gehad hoor, Gert, die TS 2000, ook van een amateur uit Amsterdam. En ja, ik zei al eerder, hij werd erg onrustig hè, in het ontvangst op een gegeven moment, die synthesizer. Wel een mooi ding, inderdaad. Nou ja, zoals je weet, ik heb natuurlijk die FT-102 staan, met de FC-102. Maar ik was op zoek naar een FT-980. Nou, dat is echt zoeken naar een speld in een hooiberg. Om dat te gaan te ruilen of iets dergelijks. Of een FT-1. Ja, kom er maar eens om, hè. Als mensen zoiets hebben staan, dan doen ze nooit meer weg, over.
0: Nee, dat zijn echt van die collector items, hè. Nee, dat kan ik me voorstellen. Dus... Nee, die TS-1000 van mij, die is nooit bij Venhoff geweest, hè. Die is alleen maar, die zat toen in garantie. Dat ding was een maand of 5. Nou, toen kwam ik erachter dat vermogen een beetje aan de wandel ging. Ja, nogmaals, ik zit er in je open, je zit dat hij nou van 100 naar 98, 96 watt loopt. Daar heb ik dan nog niet zoveel moeite mee. Maar als je hem op QRP-vermogen zet op 5 watt en dan loopt dan terug naar 3 of naar 2, dan snap ik het niet meer, hè. Dat deel, daar ben ik dan iets minder blij mee. En dat bleek ook inderdaad een foutje te zitten in de frontend, joh. Dus nou ja, dat... In de eindrap of dat iets met een driver, weet ik veel wat. Dus dat hebben ze, hele bordje hebben ze vernieuwd. En sindsdien draait dat ding in een tierenlier, joh. Ik draai eens in de 4 weken, draai ik de ronde van Gorkum. Nou, dan komt er dik 100 watt uit dat ding. Nou, al zit ik een doorgang van 10 minuten te maken, dan staat hij nog steeds op 104 watt, hoor. Ja, dat ding doet het wel. Dus nee, kom goed, hè. Dus, ja, die dingen zijn best wel te kopen, hoor. Maar ja, je moet een beetje treffen, hè. Maar Marcel had je hem echt wel kunnen kopen. Dat is wel een vertrouwd adres. Je zou eens bij Jan Verhoen kunnen kijken, hè? Die hebben PD0 Jan in Nijmegen. Dat of die wat heeft staan. Maar dat is ook een betrouwbaar, hoor. Dat kun je zeer zeker wat kopen, kun je zo.
1: Ja, klopt, hè. Centrale ziekenboeg met recht weer terug. Ja, daar heb ik al aardig wat gekocht, hè. Jan is een hele goede, betrouwbare adres. Ja, fijne vent ook. En die repareert ook als er wat is. Dus daar heb ik die 89 gekocht toen de tijd. En iemand uit Spanje, die wilde hem heel graag hebben. Die wil, die dat wel eens doet op 20 meter. Hè. Die ronde in 14292. Dan begint hij altijd eerst met het weerbericht. Ja, ik dacht eerst dat het een weerman was. Maar hij heeft hem van me gekocht toen de tijd over.
0: Oh ja, ja, nee, dan is het goed, hè. Dan is het goed, joh. Dus die dingen hier en daar op marktplaats staan die dingen wel natuurlijk. Dus. Maar heel veel worden ze niet verkocht, gewoon omdat het goede set zijn. Maar zeker op HF vind ik het niet echt een overdraver. goed, ik ben ook niet zo'n Ajax-mens. Ik doe wel wat op Ajax, maar dat is ook bijzonder weinig. En ik heb wel eens vaker uitgelegd. Als ik bij mij thuis op de flat op Ajax zit te werken, dan komt het met een S9 binnen en op zeker dat ze me horen. Dus dat, voor de niks zelf hoef ik niet te gaan met een S7 tot een S8 troep vanuit die flat. Hè. Dus dat gaat hem niet worden. Maar ja, goed, dat is nou eenmaal zo. Dus dat is het nieuwe nu, hè. Uiteindelijk allemaal PLC en allerlei HF en troep wat er allemaal in de band hangt. Joh. Dus nou, in zo'n flat, ja, dan blijf je zoeken natuurlijk. Er zijn appartementen bij ons, nou zoek dan maar eens uit waar er een latertje ligt te sproeien. Nou, ik ga er niet eens een bedienen, zeg maar. Dat is maar goed. Goed, Cor, ik ben ter plekke. Ik ga het hier even lossen. En ik ga jou een fijne dag wensen. Misschien hoor ik je later op de dag nog wel, joh. PD5CZB, de centrale ziekenboeg, PA9F mobielen, de reden is Gerlijn over.
1: Nou, ik dacht al, je zit nou niet met die TS2000, hè? Nee, inderdaad. Dus nee, joh, ik wou nog wat zeggen en dat soort dingen, maar dat komt later wel, je. Is waarom je op HF geen hoogvlieger vindt, hè? Of het prut is of wat dan ook. Ik ga je horen, Gert, bye-bye. Fijne dag.
0: Ja, ik ben er bijna, Cor. Ik heb echt nog een paar honderd meter te rijden. Dus ik ben hier zo klaar trouwens en dan ben ik nog aan rijden. Ik weet niet of je nog QUV bent hier zo. Maar dan hoor ik dat nog wel even. Dus. Maar ja, mijn die flat. Kijk, op de camping, dan gaat dat prima. Hè. Dan kan ik op HF best wel wat. Ik heb de laatste keer 2 weken op de camping gestaan. Ik heb niet eens een diepo weggespannen, joh. Dat was, de condities zijn zo verrillig. En joh, ik had er eigenlijk helemaal geen zin in. Ik vond het veel te warm. Lekker de zon bezeten met een biertje. Vind ik ook goed, hè. Keur ik ook goed. Goed, dan, ik hoor je misschien zometeen nog wel even, Cor, want ik ben even QRX hier in Schelijn. En ik zit inderdaad nu niet op de TS2000, ik zou een beetje groot zijn in de auto. Maar ik zit nu op de FTM 400, hè. Dus oké, tot en later gelegenheid van PA9F. Tot later.
1: Oké, Gerrit, bye bye.

de tijd. Het is nu 9:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

de tijd. Het is nu 10:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 10:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 11:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 11:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 12:00 smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 12:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

de tijd. Het is nu 1 uur 's middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: 3 UTR, goedemiddag. PA9F, mobiel, QRV.
1: Zet de boterham er zeker alweer in zitten.
0: Nou, die heb ik er niet in zitten, Fred. Nee, die heb ik er niet in. Ja, die heb ik er wel in zitten, maar dat doe ik rijden de weg, hè. Dat doen wij grazend, doen wij dat, Fred, grazend.
1: Ah, dat weet ik, hè. Dat doe ik ook. Ik doe niet anders. Hé, hey, ik ben ter plekke. Ik ga Gerard even ophalen, want die gaat zo eventjes mee. Want die gaat op mijn hondje passen gedurende de vakantie.
0: Oh ja, jij waar. Oh ja, nou, jij ging natuurlijk... Jij ging morgen pas weg, dat is waar ook. Oké, ja, ja, dat is waar, joh. Nou, geweldig. Ik zou zeggen, doe rustig aan. Wij spreken elkaar. Ik wens jou een bijzonder fijne vakantie. Doe je zegen te groeten. En dan komen wij elkaar wel tegen, joh. PD0HNL. Van PA9F strook M, rijdend op de parallelweg in Amersfoort-Giessendam, Fred.
1: Ja, prima, Gert. Ja, dankjewel. Ik zal het doorgeven. Gaat helemaal goed komen. Morgen om 6 uur vertrekken we, dus dat komt goed. Hey, 73, ga je spreken. PA9F, Hotel November Lima, die is even weg.
0: Ja, fijne vakantie, Fred. Tot later. 73 van PA9F. Bye-bye.

De tijd. Het is nu 2:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS toon is 77 hertz. Goedemiddag. Geef je callsign alsjeblieft.

0: ANL Hotel November Lima, PA1 GFP bij de mobiel.
1: Hoor ik daar twee vaste luisteraars van, het draait door.
0: Die hoor je zeker.
1: Goedemiddag. Goedemiddag Fred, goedemiddag Gerard, PA1 GFP. PD0HNL, PA9 van het staatje, redend op de Overslingelandse weg in Noordeloos in de richting van Gorkum. Bijzonder goedemiddag beiden. Dus, maar begrijp ik nou dat Fred nou bij jou in huis gaat, gaat bivakeren voor de hond of gaat de hond mee naar Papendrecht? Hoe moet ik dat nou zien, Fred?
2: Ja, Roger Gert, goedemiddag. Gerard hier, de PA1 GFP. Met mobiel op weg naar Tiel, vanuit Papendrecht, we gaan de hond ophalen, daar pas ik dus 14 dagen op, hè. Niet op Fred, die is niet de oude, joh. Die gaat lekker met José naar Portugal, genieten van een welverdiende vakantie. Tenminste, dat zegt hij, hè, dus geloof ik het ook wel. Nee, ik pas 14 dagen op Hippie, de hond. Eens kijken hoe dat gaat, heen Papendrecht. Papendrecht onveilig maken, haai. Nee, joh. Verder alles goed en we doen rustig aan. Wat zei ik dan? PA9F is het, hè?
3: Ja, ja.
2: PA9F, Gert, van de PA1 GFP en de PD0HNL mobiel.
1: Ja, kun je zeggen. Nou, ik had ook eigenlijk al zoiets. Ik denk van, ga je dan 14 dagen of ga je dan een aantal weken bij Fred en José in huis zitten, maar je neemt de hond lekker mee. Ja, dat snap ik ook, hè? Ja, oké, dan joh. Goed, leuk dat jullie even te horen. Ik had Fred net al gehoord, namelijk. Hij zegt... Hij had het net over eten. Hij zegt, heb je het brood al weer op? Ik zeg, nee, wij grazen, net als jij. Gewoon heel de dag een beetje grazen langs de weg, hè. Dat is rijdende weg eten. Dat noemen ze bij ons grazen. Dus, nou ja, als je Fred daar zit, ik doe bijna mijn hele leven al niet anders, joh. Dus, nou, dat bevalt mij prima, hoor. Dat gaat hartstikke goed. Dus, nee, ik rijd een Hoornaar onderweg naar Gorkum. Ik heb nog 3 adressen in Gorkum. Dus ik heb nog het een en ander te verrapstukken, hoor. Dus, maar ik vermaak me wel, hè. Komt goed. Het is hier weer mooi weer. Ik heb net in Harrisveld heb ik een gigantische bui regen over mijn donderregen gekregen. Ja, echt een gigantische bui. Maar het is inmiddels weer droog, hè. Dus, ik keur het helemaal goed. PA1 GFP, retour. PA9 even over.
2: Ja, Roger Gert. Ja, het is hier nu ook mooi weer. Net hadden we ook regen in Papenburg. Maar goed, het zijn buien. Kun je niks aan doen. Nee, razen, dat mag ik niet, hè. Ik ken de term wel, maar ik ben diabetes. Dus ik moet me op vaste tijden houden aan eten. 6 uur 's morgens, 12 uur 's middags en 6 uur 's avonds. En niks tussendoor en niks excentrieks. Elke dag hetzelfde, hè. Maar dat went ook, joh. Heel enkele keren snoep ik wel eens, maar dat is 1 keer of 2 keer in de jaren. Dan krijg ik ook gelijk weer een knal. Dus ik doe voorzichtig aan. Zeg, we gaan verder rijden. Jij ook op weg naar je werk. Wat je moet doen. Ik groet jou vanaf de mobiel bij de A15 in de buurt. PDHNL en P1 GFP. Tot een volgende maal. Bye bye.
1: Ja, kun je zo, Gerard? Ja, leuk joh. Ook op de A15 kom je Gorkum voorbij, hè. Dus geen probleem. En ik had van de week je nummer, daar ben ik mee afgetrapt de maandag, joh. Godverdikke, wat een lekker funky nummer, hè. Lekker up-tempo. Nou, ook wel van om mee te starten, hè. Ik zoek altijd net na het nieuws, zoek ik altijd wel een nummer op waar ik lekker mee los kan, hè. Gelijk in 1 keer gas erop, dus. Nou, dan kan je jouw nummer even voor zitten beluisteren. Dan denk ik, zo dan, daar kan ik wel mee, hè. Dus, ja, dus oké. Goed, ik wens jullie goede reis. Ach, ik word gebeld door het land. Ik ben er even uit van. Tot later, 7-3 en een goede reis verder.
2: Dankjewel. Merci.

De tijd. Het is nu 2:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: Ja, oké, goedemiddag. Dit is Papa Delta 1, November Golf Delta, QTA Dordrecht. Heb ik modulatie? Dat is het enige wat ik even wil weten, of het een beetje doorkomt.
1: U heeft modulatie, heel netjes zelfs, PDNHNL mobiel.
0: Oké, PD1, November Golf Delta, Dordrecht. Ja, oké, bedankt. Ik laat mij gewoon weer gauw zakken. Ik ben hier zo aan het werk. Ik zou zeggen bedankt voor het uitkomen even.
1: Graag gedaan, succes daar zo.
0: Groetjes voor PD1, NGD, kunt jij door terecht groetjes.

0: Ja, volgens mij werkt hij nu. Klopt dat? Goedemiddag, Fred.
1: Goedemiddag.
0: U bent Fred.
1: Nog steeds.
0: Ja, PD0HNL.
1: Ja, en dit is?
0: Ja, dan ga je schrikken. PA7 Mike Lima.
1: Oh, hey man. Waar zit jij nou dan?
0: Nog niet in het zuiden. Nog een beetje at home. Zie je geïmproviseerd vanuit de zolderkamer, Fred. Goedemiddag, PA7 Mike Lima.
1: Ja. Ham Radio Michel, hè. Ja. Hey, goedemiddag. Ja, ik... Het laatste dag hier, hoor. Morgen vertrekken we naar het zonnige zuiden hier.
0: Ja, ik hoorde het net, maar ik moest even wat instellingen goed doen. Ik was op internet even bezig met wat formele zaken. En toen wilde ik jou aanroepen, maar mijn toonslot stond niet aan. Dus dat werkte even niet. Maar hey, mooi man. Lekker op vakantie. Ja, daar ben je aan toe.
1: Kan je wel zeggen, hè? Van PDNL HNL Mobiel. Ja, vakantie en een beetje rondkijken, hè, voor de toekomst. Dus... Alleen jij bent wel een stap voor dit keer.
0: Ja, dat klopt. Ja, het is iedereen gegund hoor, en ook jou. Even niet appen nu, maar gewoon live on air. Ja, top. Ja, ik ben heel druk. Gisteren is de antennemast van mijn dak gegaan. Met een hoogwerker erbij. Die was 34 meter hoog, die hoogwerker, maar zo hoog was mijn mast helaas niet. Die was maar standaard hoogte van een eensgezinswoning, dat is een meter of 12 hier. En die is gisteren afgehaald, binnen een half uur. Wauw, lekker supersnel. Dus het is down, hè? Geen 23 meer, geen 70, geen 32 hing er ook nog in, maar dat deed niet zoveel mee. Daar hing mijn hoorn in, die was naar beneden gezakt, dus kon niet zoveel meer mee. Maar alles is op de grond en ik heb een paar dingen samengevoegd voor verhuizing naar Spanje. Want ik vertrek de 23 oktober vanuit Breukelen richting het zuiden, Fred.
1: Mooi man. Ja, dat is, het is je gegund, hè. Helemaal goed. Ja, we hebben daar natuurlijk al gewoond, hè. 7, 8 jaar, hè. Dus we weten hoe het is. Maar de plannen zijn er wel weer, hoor. Maar we moesten eerst een beetje het een en ander op orde krijgen. Maar dat gaat nu aardig goed. Dus we moeten nog wel een paar jaartjes hier. Maar ondertussen kunnen we daar wel even rondkijken en zien hoe wat, hè. Ja, we gaan... We hebben een huis gehuurd vlak waar wij gewoond hebben, 10 minuutjes daar vandaan. Alleen nog wat verder de heuvels in, wat hoger, dat is ook waar we eigenlijk naartoe willen. En we gaan lekker op ons gemakje een beetje rondkijken, we gaan met vrienden lekker eten, drinken, gezellig. Dus we gaan morgen weg en we komen dan over 2,5 week weer terug, hè. Want José die werkt natuurlijk nog steeds. Ik ook, maar ik doe het iets minder, hè. Maar dat wist je al. Nee, we hebben er wel weer zin in. Ik heb net de bus opgehaald van de garage. Ik heb nu Gerard bij me, PA1 GFB. Die gaat op onze hippie passen, 2,5 week. Dus die is ook onder de pannen. En dan hebben we daar ook geen zorgen van. Hè. Die hebben een paar keer naar zo'n opvang gedaan, naar een hotel. Maar hij schijnt, kwam een keer aan en was hij een afzondering. Hè. Ja, daar werden we niet vrolijk van. Ja, waarom is hij in afzondering? Ja, hij kan niet zo goed overweg met andere honden. Ja, dat is jullie probleem, niet zijn probleem. En die hond kan prima overweg met andere honden. Maar ja, het is een klein jachthondje, hè? Ja, als ze daar een riem om heeft, ja, maar hij had een riem om. Ja, dan vreet hij ze op. Ik zeg, hij is riempje af, doet niet meer. Nou, dat hadden ze niet geprobeerd. Ah ja. Ach, dus nu gaat hij naar privé verblijven. Dan heeft hij het beter. Alleen, ik denk dat hij een kilo afgevallen is als ik hem ga ophalen, want hij gaat dan wat meer lopen. Nou, kan die wel hebben, die kleine. Hé, maar mooi man. En jullie hebben ook al een huis gehuurd daar? Of ben je nog aan het zoeken? Ga je gang, Michel?
0: Ja, helemaal goed, papa. Half is even mijn klima. Nee, ja, goed. Ik was vorige week weer even in Spanje. En toen heb ik wel wat leeuwen lopen aftikken. Maar dat ging aan mijn neus voorbij. Helaas. Maar het is zoals het is. De kaarten worden geschud zoals ze gaan, hè. Ik heb voorlopig nu een nieuwbouwappartement. In een prachtig mooi dorp. Klein dorpje. Een beetje Kokenga-achtig. In deze regio, het is La Romana, is een heel klein dorpje, dat ligt in de Hondonvallei, dat is tussen Murcia en Alicante in. Weg van de kust, want dan zegt iedereen, ja, je moet naar de kust, ik ga even naar de kust, ik woon in Nederland, ik ga niet zo vaak naar de kust, waarom ik dan naar de kust, als je al die toeristen zit, weg ermee. Dus lekker het heuvels in, dat is 10 keer mooier, veel relaxer, en dan bruist het van de energie tussen 30% Noordwest-Europeanen en de rest is allemaal... Spaans. Dat is prima, uitstekend zou ik zeggen. Graag. En met heel mooie lokale tradities en veel wijn, veel druiven, heel veel amandelbomen. En wat je zei over je hond, dat snap ik helemaal. Dat is een dingetje hoor. Wij hebben hier een kat en die gaat met ons mee in de auto. En hoe heet het? Ja, dat is ook zo'n ding, weet je wel. Elke dag een paar honderd kilometer en dat beest wordt bij het gezin gewoon klaar. Zo werkt dat, hè. Maar wij nemen hem wel mee. Dus die gaat daar een vrij leven tegemoet. Fred, even gauw weer de switch naar jou toe. PA7, Mike Lima.
1: PA7, Mike Lima, PDNL mobiel in de regenbui. Ja, nee, hartstikke leuk. Ja, nou ja, wij woonden in een klein dorpje met 15 woningen. En dat waren er zat één Engelsman tussen en de rest waren allemaal Portugezen. Excuus. En ja, wij zijn nu wat meer de heuvels in en we willen nog wat hoger waarschijnlijk, ook leuk voor de hobby, hè. En als we de drukte willen, dan zoeken we hem wel op. Maar ik wil er niet in wonen en dat hebben we niet gedaan, dat wil ik niet ook. Dus nou, helemaal goed. En de ruisgrens is lekker laag, helemaal top, hè. En de tradities die zijn inderdaad geweldig, hè. Van het verse, van het varken wat eerst geschoten is in het jachtseizoen tot, nou ja, je noemt het maar op, hè. De wijn die zelf gebrouwen wordt, of hoe noem je dat? Gebotteld wordt, noem je dat zo? Weet ik veel, dat maken ze zelf. Dat heeft een alcoholpercentage van 60%, daar word je helemaal gek van. Sta je stijf. Nou, hier zit een vrachtwagen die zegt van, ik wil je even opzij douwen. Die douwen maar even terug dan. Maar ja, goed. Hé, hey, ik ben bijna ter plaatse thuis. Dus, nou, we gaan elkaar vast wel spreken. Ik heb 72 bij me. In de bus. En voor de rest neem ik niks mee, hè. Ik wilde wel wat meenemen, maar ik doe het niet ook. We gaan lekker voor de rust. Daarom... maar niks meenemen voor de rest. Hey, 73 Michel, succes met te inpakken en al zo'n dingen. En wij blijven elkaar wel volgen, hè? Dat komt wel goed. PA7ML, PDNL-HNL, mobiel, A15 bij Tiel.
0: PDNL-HNL, PDNL-HNL, ja, we zijn heel druk met inpakken. Nog een paar weken zijn weg hier uit Nederland. Niet dat ik Nederland niet leuk vind, maar ik vind Spanje veel leuker. En in het vakantiesfeer gewoon wonen. Jij zei dus over je zee, nou mijn vriendin heeft gewoon ontslag genomen, die zegt doe dat ook hier met Nederland en we gaan daar gewoon lekker op een andere manier ons leven voortzetten. En we nemen even de zet mee, de 7300 in het park met een draad in de bomen en we gaan daar gewoon af en toe even zitten als het de hitte verdwenen is. Dus dat gaan we doen voorlopig totdat we een eigen stek hebben gevonden en dan ga ik wat meer opbouwen naar boven toe. Ik probeer toch een beetje meer te gaan scatteren, EME-achtige dingetjes gaan doen, want tegen de heuvel aan de ketsen, dat wordt toch een beetje lastig als je anders gewend bent. Tot later Fred, we spreken elkaar ongetwijfeld en de set staat nu af en toe maar op de repeater, want er komt niet zoveel meer binnen. Hey, gegroet vanuit Breukelen, papa Alfa 7 en Mike Lima die sluit, hoi.
1: Gelijk heb je, nou ja, het komt altijd goed, hè. En dus, nou, we spreken elkaar. Hey, succes met inpakken, 73, en we gaan elkaar spreken. PD0HNL, mobiel af en uit en aansluitend QRT. Hoi.
0: Hoi.

De tijd. Het is nu 2:30 's middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 3:00 PM. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 Hz.

0: goedemiddag van Papa Alf van Radio Bravo India vanuit Nijmegen.
1: PD0RBI, als ik het in de gauwigheid goed verstaan heb, zo niet dan dadelijk een tweede poging. PD1LAM, John, basis in Den Bosch Zuid, werkend op dit moment met de ICOM 5100E en een Diamond SG7900 auto-antenne die nu op het dak staat met een magneetvoet in een wiel erop geklemd. Dat is de situatie aan deze kant en de naam is John. Papa Delta 1 Lima Alpha Mike.
0: Goedemiddag John, Papa Delta 1 Lima Alpha Mike. Dit is Papa Alfano Radio Bravo India, PA0 RBI vanuit Nijmegen, hè? Vlak onder de Waalbrug. Ja, de apparatuur hier is een ICOM IC820 auto met ik denk een watt of 5-6 aan output op het ogenblik. En de antenne is een mobiele antenne die op het balustrade van het balkon staat. Hè. Ik zit hier in een appartementencomplex op de tweede verdieping met het gezicht naar richting west-noordwest. Dus recht in het zicht van deze repeater, hè? Oké, terug naar jou. Papa Delta 1, Lima Alpha Mike, Papa Alpha No, Radio Bravo India.
1: Papa Alpha 0, Radio Bravo India. Dit keer goed meegekregen. Oké, inderdaad, vanuit Nijmegen gezien naar West-Noordwest is voor de repeater de goede kant op. En ik weet niet of het lukt. Ja, uiteraard de 57 sowieso met Nijmegen. Maar hoe je in zijn algemeenheid te spreken bent over de ontvangst- en zendkwaliteiten aan die kant met behulp van die antenne en de appartementensituatie. Dus, daar ben ik benieuwd naar van Papa Delta 1 Lima Alpha Mike.
0: Ja, oké, Papa Delta 1, Lima Alpha Mike, Papa Alpha 0, Radio Bravo India. De naam hier was trouwens Rob Romeo Oscar Bravo. Ja, de antenne staat op een hoogte van 45 meter boven NAP. De situatie hier is dat je hebt tussen Arnhem en Nijmegen heb je een laag gebied. Dat is de vroegere plaats van een gletsjer. En die gletsjer die heeft het een en ander omhoog geduwd. En wij zitten in het hoge gebied. Hè. De grond hier is op 35 meter boven NAP. Hè. Ik zit op de tweede verdieping, dus stel er 10 meter bij, dan zit je op 45 meter boven NAP. Hè. Gewoon een mobiele antenne voor 72. Die kan wel wat hebben. Ik kan daar 100 watt op zetten zonder dat er iets problemen ontstaan. En dat doe ik soms, want dan kan ik een eindtrap inschakelen met een QQE0640 buis. En daarmee kan ik 100 watt maken. Dat is zo ongeveer de situatie hier. Hè? Papa Delta 1, Lima Alpha Mike, PA0RBI.
1: Papa Alpha 0, Radio Romeo Bravo India, van Papa Delta 1, Lima Alpha Mike. Dus eigenlijk zijn de omstandigheden aan die kant behoorlijk gunstig te noemen. Ja, ik zit zelf, ik noem het even, op straatniveau op een meter of 11, 12. Op dit moment niet met een richtantenne, maar alle repeaters, dus inderdaad Nijmegen, Utrecht, Hilversum. En Rotterdam met richtantenne, dat lukt allemaal prima. Dus, die QQE0640, dat is een heel bekende. Die had volgens mij ook toch de 0312, een kleine broertje. En dat betekent eigenlijk gecombineerd met de call Papa Alpha 0. Het eenmaal binnen was om op verschillende banden los te mogen gaan, de licentie. Neem ik aan, ga ik ervan uit, althans, dat het meeste nog zelfbouw betrof in de tijd. Ik ben benieuwd, ik ben zelf gelicentieerd sinds 2012. Ik ben benieuwd met hoeveel decennia amateurervaring ik te maken heb van PD1 LAM.
0: PD1 LAM, PA0 RBI. Ik ben in de lucht sinds 1973 en dankzij het leger sinds 1976 met een A-licentie, hè? Met een volledige licentie. Hè? En, dus ik ben al wat vaker in de lucht, ben ook veel verhuisd en ben redelijk handig met antennes op onder primitieve omstandigheden. Hè? En, maar dit, bij de laatste verhuizing, toen heb ik ook het korte golfspul eigenlijk min of meer goeiedag moeten zeggen, omdat het van een appartement af wat moeilijker is om dat te gaan doen. Het kan wel, ik heb een magnetische loop, daarmee kan ik wel van 10 tot 20 uitkomen. Vanaf het balkon, dat is mogelijk. En ik heb een soort magneetvoetantenne voor de korte golf, die ik ook op het balkon of op een auto kan zetten. En die is afstandbaar, die kun je overal opzetten. Dus dat is een stukje geschiedenis hier. Hè. In een vorig huis had ik een magnetische loop van 3 bij 4 meter tegen de muur aangespijkerd op de bovenverdieping. En die gebruikte ik op 80 meter. En dat ging vrij goed. Op een ander huis had ik op zolder een antenne voor 160 meter. Dat ging ook goed. Het is een beetje weten, als je weet wat de parameters zijn waar het om hangt, dan kun je daarop optimaliseren. Hè. Je kunt dan een draad in een ruimte, daar kun je de hoofdstroom zo hoog mogelijk laten zijn. En dan heb je toch nog wel wat afstralingen. Maar hier is dat... Dit is een gewapend betonnen gebouw, dus daar is dat allemaal wat moeilijker. Bovendien zitten er net nieuwe isolerend glasruiten, dubbele ruiten in. Maar met een hoge isolatiewaarde, die hebben de metaalcoating. Dus als je binnen zit, dan is het zo ongeveer een kooi van Faraday. Hè? Maar buiten, op het balkon, kun je altijd wel wat neerzetten en daar staat deze antenne. En ik moet zeggen, ik heb hier ook een mobiele antenne voor een andere radio gewoon hier op de spullen staan. Die gebruik ik voor de repeaters hier direct in de omgeving, maar dan haal ik deze repeater niet mee. Hè? Ja, oké, microfoon weer even terug. PD1, Luna Alpha Mike, PA0RBI.
1: Papa Alpha 0, BRI. PD1 LAM retour. Nou, bedankt in ieder geval voor de uitgebreide uitleg en de antennesituatie aan die kant. De enige reden dat ik ooit nog voor mijn full license zou willen opgaan is inderdaad die 80 meter. Maar dan moet ik aan toevoegen dat met de huidige woonsituatie, en ik zie niet dat die binnenkort gaat veranderen, is het zo dat ik daar geen antenne voor kan plaatsen. Ik noem mezelf, als het gaat om het radioamateurschap, wat ik het liefst beoefen is toch HF. Ik heb hier een Golf 5 Romeo Victor Mini, twee benen van 7,25 meter ongeveer, geschikt voor 40, 20 en 10 meter. Dus geschikt voor de HF-banden waar ik op uit mag komen. En dat lukt in ieder geval verder prima, dus oké. Nou, ik weet niet hoe de weersituatie aan die kant is. Het heeft hier net behoorlijk stevig geonweerd en nodige water is er gevallen. Het is nu weer droog. Ik moet dadelijk nog, wil ik vanavond iets te eten hebben, toch nog even een wandeling richting supermarkt. Nou, dat is een minuut of 10 heen, dus dat moet het doen zijn. Onder dankzegging Rob, Papa Delta 1, Lima Alpha Mike, hoop je binnenkort weer eens gauw te spreken. Alle goeds met de hobby en vooral alle goeds met de gezondheid, het welbevinden, et cetera. 73 van Papa Delta 1, Lima Alpha Mike, in aangenaam QSO met PA0BRI.
0: Ja, PD1, Lima Alpha Mike, Papa Alpha 0, Romeo, Bravo, India. Ja, oké, ik ken jouw woonsituatie daar niet precies, maar ik weet wel waar we... Het vorige huis was een huis uit 1903. En daar had ik de antenne voor 80 meter op een slaapkamer. Hè? En daar kwam ik toch wel vrij goed mee weg, dus dat was ook geen probleem. Hè? De magnetische loop, die gebruikte ik daarnaast voor... voor 10 tot 20. Die antenne, wat ik zei, springt op een tuning unit, op een magneetvoet. Die zet ik gewoon in de dakgoot en daarmee werkt ik op 40 meter. Hè. Het is, ik heb nooit echt grote antennes gehad. Ja, voor 2 meter een V2000 op het dak. Dat heb ik nog wel gehad voor 72 en 6. En die V2000 die heb ik hier nog steeds in de opslag voor portabel gebruik. Maar als je zegt van nou ja, ik wil op 80, dan is dat niet zo direct een probleem. Dat kan altijd wel. Hè. Nadeel is wel dat er achtergrondstoring op dat soort lagere frequenties ook dat niveau steeds hoger wordt. En dat je daar een hele hoop ellende krijgt. Hè. Je kunt er wel wat van horen en dan op de web SDR van de Universiteit van Twente. Daar die loopt van ik geloof, nou ik weet niet, van heel laag tot aan 30 megahertz. En daar kun je wel zo ongeveer zien van hoe die banden zich gedragen. Want nu op het ogenblik overdag is daar op 80 meter is niet zo heel erg veel te beleven. Omdat er veel te veel demping door de D-laag is. En men vaak uitwijkt naar 40 meter. Hè. Ja, oké. Dus er zijn eigenlijk... ook ik, als het zou moeten, dan zou ik gewoon hier in het plantsoen van de gemeente een 40 meter antenne op een paar meter hoogte hangen. En dan ben ik ook door Nederland, heel Nederland te horen. Dat zijn allemaal dingen die mogelijk zijn. Hè. Oké, ik wens je al een prettige dag verder. Tot horen, stop de machine volgende keer. Papa Delta 1 Lima Alpha Mike, Papa Alpha No Radio Bravo India.
1: Papa Alpha 0 Romeo Bravo India. Volgens mij had ik net de Bravo en de Romeo omgekeerd. Excuses daarvoor. In ieder geval, ja, natuurlijk, er zijn inderdaad altijd mogelijkheden. En ja, interessante opmerking dat je inderdaad vanaf de slaapkamer met 80 meter toch heel redelijke resultaten weet te boeken. Ja, als je moet roeien met de riemen die je hebt en je bent enigszins inventief aangelegd en praktisch ingesteld, dan is er veel mogelijk. Oké, Rob, nogmaals hartelijk dank. Het gaat je goed en hopelijk tot spoed. Van PD1 LAM, aansluitend QRT.
0: Ja, oké, tot horens. PD1 LAM, Papa Alfano Radio, Bravo, India weer naar de achtergrond.

0: Ja, goedemiddag. Dit is 212 LRT Mobiel.
1: Ja, oké. Okay, ja. Goedemiddag. PD5 Centrale Ziekenboegel.
0: Makkelijk antwoord. Dit is de Lima Romeo Tango. Sorry, we zijn allemaal naar de Lima Romeo. Papa Echo 2, Lima Romeo Tango Mobiel. Over.
1: Ja, oké, John. PD5 Centrale Ziekenboeg uit Boussingolido.
0: Uit waar, zei je?
1: Boussingolido, vlakbij Leinden.

0: wordt helemaal stil. Het is Papa Echo 7, Mike Victor Lima, locatie Uden. Operator Marcel. Test.
1: Testtoon is 77 hertz.
2: Papa Echo 7, Mike Victor Lima. Dit is Papa Echo 2, Lima Romeo Tango. Over.
0: Papa Echo 2, Lima Romeo Tango. Ja, goedemiddag. Ja, ik ben toevallig zet ik hem even aan. Ik ben even aan het opruimen. Ik ben de shack, de zolder aan het opruimen. ik zet hem even aan. Dus zodoende. Papa Echo 2, Romeo. Ja, ik moet tegenwoordig alles opschrijven. Tango Lima. Want ik ben het vrij snel kwijt. Ja, dat krijg je als je ouder wordt. Nou, maak ik even retour. Want ik dacht dat jij in een QSO zat. Over.
2: Ja, inderdaad. Ik had ook net contact met Papa Delta 5. Charlie Zulu Bravo.
0: Ja, okido. Ja, anders luister ik gewoon even mee, hè. Want ik had ook begrepen dat je mobiel zat. Maar ik hoorde zo gewoon niet waar je zat, hè. Nou, ik geef jou de microfoon even retour en anders dan... De andere station. Pak ik eventjes een pen erbij, want ik ben het elke keer kwijt van deze kant. PE7MVL van deze kant, Ude, operatornaam Marcel.
2: Ja, dit is de PE2LR2T, rijdend op de A10 bij Amsterdam. Ik ben onderweg richting Nijmegen.
0: Ja, dan kom je deze kant op. Tenminste, ja, niet richting Uden, maar in ieder geval een heel eind deze kant op. Is het vandaag rustig op de weg? Want ik heb begrepen dat het openbaar vervoer stil ligt.
2: Hier op de A10 is het volgens mij een klein drama. Zag ik net op de heenweg allemaal al vaststaan en nu sluit ik inmiddels zelf ook weer aan. Ja, vanmiddag ging het wel op de weg, kon eigenlijk goed doorrijden. Ik reed om 2 uur pas, om 2 uur kwam ik aan bij mijn klant. Ik reed rond 12 uur zeg maar weg. Het ging wel op zich.
0: Ja, okido. Nou, ik heb ondertussen eventjes een pen en papier erbij gevonden en schrijf nog even de call op, hè. Ik dacht Papa Delta 2 en de rest was me even ontschoten van deze kant. PE7, Mike Victor Lima, over.
2: Dit is de Papa Echo 2 Lima Romeo Tango, over.
0: Ah, oh, toch een Papa Echo 2. Nee, ik meende even dat het ander station was, hè. Papa Delta 2. Oké, Papa Echo 2, Lima Romeo Tango. Ja, ik heb het even genoteerd, dat is wel makkelijker. Ja, nee, ik had vandaag ook een goede kennis die moest vandaag vliegen. En die zou eerst de trein wouden nemen, maar nou, hij is toch maar met de auto gegaan. Dus het valt eigenlijk wel mee op de weg van die kant. PE2LRT, PE7MVL.
2: Ja, hier nu op die A10 is het wel weer even aanschuiven. Het zijn ook maar stukken hoor, maar het is niet dat het helemaal vast staat volgens mij. Maar ja, Nederlands als we zijn, we laten ook vooral niemand tussenin en zo. Want stel je toch eens voor dat je één auto langer moet rijden of wachten. Mensen hebben allemaal zo'n kort lontje en zo weinig geduld.
0: Ja, dat hoort een beetje bij deze tijd, joh. Ja, ik hou altijd ruimte mee, maar dan komt er weer van alles tussen. Even kijken. Ja, ik zit heel even met een set, die heb ik nog niet zo heel lang. Een Jesu FTM200D. Er zit ook nog een C4 FM op en ik zit even op een Diamond 300. 300x uitgangsvermogen is volgens mij 20 watt.

Ik heb gisteren in verband met het dat er een nieuw plat dak op moet, waar heel veel kabels liepen. Ik heb gisteren alle kabels moeten ontbinden of moeten doorknippen. Behalve de 2 meter en de 70 centimeter en 1 draadantenne van 20 meter. Die kan ik nog gebruiken. Ja, die kan ik eigenlijk voor bijna voor alle HF-banden gebruiken. Alleen had ik een vertical voor de 10 meter, de 12 en de 5, de 17 meter. Ja, die kabel is ook gesneuveld. Ja, dus ik ben tijdelijk, moet ik zeggen, minder radioactief van deze kant. PE2L, RT, PE7MVL. En zat er nou nog iemand meer op?

Nou, blijkbaar dus niet. Papa Echo 2 Lima Romeo Tango. Papa Echo 7 Mike Victor Lima. Ja, jammer dat je je kabels eruit hebt moeten gooien. Maar ja, dan kun je het weer allemaal mooi nieuw maken, nietwaar? Had je er veel antennes op staan?

0: Marcel, ik weet niet of jij aan het praten was, maar ik krijg wel een draaggolf, maar geen modulatie volgens mij.
1: Het gaat volgens mij niet helemaal lekker of zo.
2: Nee, dat klopt. Er zat wel iets tussendoor, maar er zat net ook iets anders door. Gaat het nou beter?
0: Ja, nu hoor ik je wel weer.
2: Ja, ik heb even ik heb iets bijgeschakeld, maar dan mag het eigenlijk niks uitmaken voor de repeater. Van 7 naar 20 watt. Van 7 watt naar 20 watt. Nou, dus ik weet niet of je allemaal het mee kunnen nemen, maar in ieder geval genoeg kabels verloren en weer genoeg op te bouwen. Maar dan netjes in de kabelgoot van deze kant. En er zat nog een medeluisteraar of een inmelder. Dus ik zou zeggen, ja, ik vroeg eigenlijk naar jouw voornaam. Dus Papa Echo 2 LRT van PE7 MVL. Nou, ze hadden wel een draaggolf. Ja, maakt niet uit. Vond het allemaal goed. Was er nog een inmelder toevallig? Er nou nog een inmelder op?

0: Nou, er zit alleen een draagolf op. Ik weet niet of ik er overheen kom. Anders PE2LRT, ga ik voorzichtig. De groeten vanuit Uden, van papa, Echo 7, Mike Victor Lima. En ja, tot wederhoren zou ik zeggen.
1: Ja, is goed Jos. Succes met het opruimen. Fijne avond.
0: Ja, ook de groeten. Rij voorzichtig. Bye bye. Zat er nog een inmelder op toevallig? Zag iemand QRV, PE7, MVL die luistert?

0: BR3RTX2FA for Bedino HNH.
1: Rinus, goedemiddag, Bedino HNH, BA9 en portabel over.
0: BA9, portabel. Ja, Gorkum. Ja, ik riep mijn broertje even op of die er was, hè, want die is. Ik zit nou op Echo Link, ja, dat zijn we horen. En ik zit niet op QTA eventjes, hè. Vandaar. Ik denk even kijken, want mijn broer zit ongeveer in Elburg, in de buurt. Maar ik denk dat hij op pad is of zo. Vandaar. Alles goed dan verder?
1: Ja, QSL, alles goed, Jerinus. Alles goed, hè? Ik heb Jan pas geleden gesproken. Een tijd geleden ook al natuurlijk het hele verhaal van jou meegekregen natuurlijk. Nee, je door kerstbak geflikkerd bent natuurlijk. Dus ik ben al lang blij dat we goed bij je gaat, hè. Iedere keer vraag ik dat ik Jan hoort. Ik zeg, Marinus, ja, ga weer goed. Ik denk erom dat hij niet meer in door kerstbak kegelt, hè. Want dat is niet goed. Dat is allemaal best afgelopen, Marinus, of niet?
0: Ja, nou ja, dat was wel behoorlijk wat hoor. Ik heb er heel lang last van gehad. En het was een ongevalletje eigenlijk. Een slecht podium en zo en dat soort dingen. Ja, ik heb ongeveer 6 of 7 gekneusde of gebroken ribben. Dat weten ze niet, want ik heb geen foto laten maken. Ze kunnen er toch niks aan doen of het gebroken is of gekneusd is. Ze doen er verder niks aan. Ik heb heel veel pijn. Elke ademhaling en elke... Nou, niet zo mooi al zo niet en hoesten. Die gaat echt was rond. Ik ben 7 weken wel onder de pannen geweest hoor, dat ik niks kon doen. Nee, dat was niet prettig. En als ik iets, als ik beperkingen heb met mijn doen en laten, dan gaat het niet goed hè. Nee. Ja. Ja, maar voor de rest is het allemaal weer over hoor. Maar dat heb ze even zijn tijd nodig hè. Het is gewoon, ja. Ze kunnen er niks aan doen, ze kunnen het niet in het gips zetten of zo, want dan kan je niet meer ademen, dus dat is ook niet goed, hè. Ja, elke ademhaling doet zeer op dat moment. Maar het is weer allemaal goed gekomen, hoor. We zijn weer volop in de running, dus dat gaat wel weer goed. Ja. Dus dat was even een dingetje, ja. Ja, het was een heel slecht podium, joh. Ik werd gewoon gelanceerd op een gegeven moment. Ik ging er dwars doorheen, zo. Oké, ja, ik was er even uit, geloof ik. Ze hadden het podium verlengd, maar met allemaal schotten erbovenop. En dat was, die schotten waren dik genoeg, maar ze hadden één kant niet ondersteund. Nou daar ging ik opstaan, want ik moest eraf en ik ging erop staan. En dan word je gelanceerd. Dan is net een wip, hè. De ene kant gaat naar beneden waar ik stond en de andere kant gaat omhoog. Ja, en er lag nog een flinke subbox onder. En daar viel ik op met mijn 120 kilo. Nou, dat doet pijn. Maar goed, het is allemaal weer in orde. Dus ik ben even de kool kwijt toe en de naam ook. Maar dat moet je me niet kwalijk nemen. Dus even retour.
1: Accuzo, Rinus. PA9F, Papa Alpha 9, Foxtrot Gert vanuit Gorkum op de Porto. Gewoon thuis in de huiskamer. Ik heb deze niet aan, ik zit gewoon lekker met de Porto. Ja, maar ik hoorde je roepen aan Jan, ik denk even raar goed Marines is. Ja, ik heb dat hele verhaal van Jan meegekregen. Het is allemaal best gelopen gelukkig. Dus ik heb wel gehoord dat het inderdaad wel weer beter meegaat. Maar ja, je kan een beste smaak het maken. Of is er wel een breekje in ik, man. Dus je gaat flikkerd, dus maar goed. Nou, dan lekker aan de muziek, dat is helemaal goed. Dus ik wou even naar je zwaaien, joh. Dus ik laat je lekker gaan. Ik zit hier lekker tv te kijken, even met mijn meisje. Die moet ermee gaan werken, moet ermee nog een appje gaan eten. Nou, mijn meisje moet zo gaan werken. Ik kom net van mijn werk, dus wij wisselen van de wacht hier. Dus. Hey, doe rustig aan, Rinus. We spreken elkaar. Leuk je even te gehoord hebben, man. PD0 HNA, ben ik er even weg van. PN9, Foxtrot, Gert vanuit Gorkum. Tot later.
0: Ja, Gert, prima. PA9 Fox, ja ik weet het, ik hoor je af en toe wel eens, want ik heb hem wel eens aanstaan, maar dat doe ik verder andere dingen, weet je wel. Nee hoor, is goed. Nee, het is in ieder geval wel weer oké, hè. Ja. En laat nog in Gorkum gespeeld eigenlijk, ja. Maar goed, jij moet eten. Ik ga straks eten. En de XWL die moet naar het werk. Ja, jullie wisten elkaar af. Jij komt thuis en zij gaat werken. Ja, dat is zo, hè. Oké, Gert, de groeten. En ik ga je wel weer een keer horen. PA9 Fox, PD0HNH met je sluiten. Bye bye.
1: Helemaal goed, Rinus. Rustig aan en we spreken elkaar. En doe je aan de groet als je hem hoort. Ik heb hem vanmiddag nog wel even gehoord. Een paar uur geleden zat ik in de auto, toen hoorde ik hem roepen. Maar toen gebeurde er het een en ander op de ingang en toen was ik hem ineens weer kwijt. En ik heb hem ook niet gesproken, maar alleen maar gehoord. Hè. Dus ja, ik rijd hier altijd in de omgeving, dus het gaat allemaal niet zo ver. Dus ja, dan heb ik doorgaans geen tijd om hele lange QSO's te maken. Dus vandaar. Dus hij is misschien wel QFV, maar goed, kom goed. Hè. Hey, fijne avond, 7-3, PD0HNA, vanuit P9 Foxtel 200 Zuid. Bye bye.
0: Ja, daar heb ik hem weer. Ja, prima Gert. Ja, ik probeer het zo nog wel even. Hij is daar ook een hele kleine vakantie van een paar dagen. Vandaar. Oké, maar er was een andere inbreker. Gert de groeten en tot werkjes. Ik geef hem even door naar de inbreker.
2: Ik weet niet of je mij bedoelde, maar ik ben geen inbreker. Ik zit hier gewoon thuis, joh. Ik ben de PD0BOR en ik zei, eet smakelijk, Gert.
1: Hey, Van den Boris. Nou, ik had niet eens gehoord dat jij het was, hoor, eerlijk gezegd. Nou, ik hoef nog niet te eten, zo is niet. Maar ik moet zo wel een appie gaan eten, namelijk. Dat hoeft nog niet gelijk, maar als het helemaal om 6 uur gaan werken. En die wil ik voor die tijd wel gegeten hebben, normaal, dan wisselen wij elkaar net af. Je weet natuurlijk sowieso niet naar de laatste tijd thuis ben natuurlijk, want het is hier in die stad nogal, laten we het maar voorzichtig uitdrukken, nogal lastig rijden. Maar dan kom je er al gewoon weer thuis en dat is altijd wel met een beetje hangen en werken net en met vallen en opstaan, maar we komen altijd wel weer thuis. Dus, hoe is het met de Boris, alles goed?
2: Ja, voor zover dat kan is het wel goed, ja. Ja, nee, het is een drama bij jullie in de stad, hè. Maar ja, weet je wat het is? Jij woont natuurlijk nogal in een hoog gebouw. En dat kun je natuurlijk van veel plaatsen zien bij jullie in het Gorinchem. En dan weet je natuurlijk toch wel welke kant je op moet. Ja, dat het niet allemaal gemakkelijk gaat, maar dan weet je toch wel welke kant je op moet, hè. Ja. Mooi, man. Ja, dat is omdat wij in die flats wonen natuurlijk. Dat is bij ons hier precies hetzelfde, hè. Vanuit het dorp kan ik precies zien waar die flat staat. Ja, dan weet ik ook wel waar ik heen moet, hè. Ja. Net even 2 uurtjes gemaakt voor Jan. Jan die is er vanavond niet, die is op vakantie naar de Belgische Ardennen. Ik zei, waar ga je heen? Hij zegt, ja, naar de Ardennen. Ja, lekker belangrijk.
1: Ja, ik had van de week nog kenbaar gemaakt dat Jan zou draaien. Ik wist natuurlijk niet dat hij op vakantie ging. Dat is helemaal niet belangrijk, hoor. Dat maakt helemaal niet uit. Dus, oké, dus jij hebt 2 uurtjes gemaakt voor Jan nog. Hè? Nou, ik had, ik wil vanavond nog even weggedichtjes opnemen. Ik heb er een stuk of 15 opgenomen en ik heb er... Ik denk wel 100. Ik heb er echt veel van erin. Dus ik kan, kan vanavond nog wel even lossen. Dus dat ga ik vanavond doen. En verder is weinig te beweren hier vandaan. Druk aan de arbeid geweest. Nou weer heerlijk weer. Maar jongen, dat heb je hier vanmiddag geregeld. En dat ik neem aan bij jou ook. Maar man, jongen, dat heb geregend niet te zuinig, joh. Maar goed. Zeg maar kijken, als het dan ook begint te regenen. En dan komt er ook gelijk met bakken en bakken tegelijk uit. Hè? Maar goed. Goed, ja, verder weinig te beweren hier vandaan. Dus ik ga mij nog lekker even zo tegen mijn meisje aan bemoeien. Want dan dus zometeen gaan we eten. Dus vanavond zit ik nog wel even in de check, dus ik ben vanavond nog wel even QV. Maar ik gooi de pad weg van de kant, dus ik hoor je later. PD0BOR, PA9F onder zij.
2: Roger, nou ik heb ook niet zoveel te beweren, joh, dus allemaal prima. 7-3 en adios en tot de volgende keren.
1: Roger Dodger, 7-3, tot later, bye bye.
3: Het is nu 4:30 smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: Goedendag, het is PD4EH Papa Delta 4 Echo Hotel Mobiel, over.
1: Nee, we zwaaien naar Evert, goedenavond, PD4EH PA9F, over.
0: Hey Gert, PA9F, PD4EH Mobiel, goedemiddag kerel, hoe maakt u het?
1: Hier gaat alles fantastisch, hè? Hier gaat alles helemaal goed, joh. We hebben sinds kort weer een auto nodig om zelf de caravan te trekken. Niet dat we dit jaar nog weg willen. Hoewel, dat zou nog wel kunnen. In oktober misschien nog een keertje Luxemburg of de Ardennen. Dat weten we nog niet. Maar nee, hier gaat alles goed. We hebben natuurlijk vakantie gehad. Ja, die zijn wel lang niet vergeten inmiddels natuurlijk. Maar, maar we hebben het fantastisch gehad. En nou, hier gaat alles goed. Dus niks te klagen. Nou, hoe is het bij jullie?
0: PA9F, PD4A, mobiel toer. Nou, omstandigheden gaat goed. Ja, zijn we wel weer wat dingetjes gebeurd. Zemine heeft weer vorige anderhalf week geleden in het ziekenhuis gelegen, 3 dagen. Ze had, we dachten dit is een herseninfarct, maar gelukkig niet. Maar ze heeft de evenwichts dingetjes uit balans, hè. Ja. Dus daarvoor was ze heel duizelig. Ze had zo op bed om, ze kon eigenlijk helemaal niks meer, joh. Dus, 3 dagen ziekenhuis geweest, 6 eruit gekomen en nu is ze gewoon weer thuis. Maar ze kan de trap niet meer op, dus we hebben het huis een beetje moeten omzetten en alles. Ach joh, ja, we zijn nog steeds druk, Gert. Microfoon naar jou, PN9 Fox, PD4A mobiel, over.
1: Ja, kun je zelf, hè. Ja, als je dat hebt, ik heb dat jaren geleden een keer gehad. Dat lijkt op een herseninfarct, hè. Dan schrik je echt helemaal de tering, joh. Je kan letterlijk helemaal niks meer, hè. Want je gaat staan en je valt meteen weer om. Dat is een hele gekke gewaarwording. Het is heel onschuldig. Ze kunnen dat ook een soort van resetten met de Epley-greep, heet dat. Dan zetten ze je rechtop, nou, dan gooien ze ineens zo over de kant van je oor, daar waar zij verwachten dat het zit. Want dat zit in je oor, hè. Ja, ik ken het verhaal, dus. Maar goed, het is vrij onschuldig, maar je schrikt echt helemaal knap, joh. Dus, maar goed. Nou ja, goed. Dat is weer onder controle dan, hoop ik. Dus, maar goed, dat hoor je verder ook bijna niet meer, joh. Ik heb Utrecht de hele dag aanstaan en ik hoor je eigenlijk helemaal niet. Maar ik zit op de porta gewoon thuis, hoor. Nou, zo is het niet, maar ik heb in de auto ook de hele dag, nou, staat. Zat er 2 meter op, zit er van Utrecht wel aan, maar ik krijg je eigenlijk nooit mee, dus vandaar. Dus ik denk, hé, even zwaaien. PD4EH, even retour, PA9F, over.
0: Ja, PA9F, PD4EH, mobiel retour, Gert, hè. Ja, nou ja, het leek inderdaad, want ze hebben vorig jaar een herseninfarct gehad, of anderhalf jaar geleden. En dit denk ik wel weer op, hè. Dus je schiet je daar een hoedje en s'nachts om 2 uur stond de ambulance voor de deur. En ze meegenomen, dus. Ja, en gelukkig is het geen herseninfarct. Ze dachten eerst wel, ze zijn iets gezien bij aan de rechterkant van de hersenstam, dus daar schrokken we al. En dat bleek het dus gelukkig niet te zijn, Gert, hè? Hey. Dus, ja, en wat 2 meter betreft, ik heb het alleen nog in de auto, thuis heb ik het ook nog wel, maar ik zit er niet zoveel even op, hè? Nee, 2 meter, want ik hoor schakel. Ik hoor weinig momenteel op 2 meter. En ook op de repeater, Gert, hè? Dus ik zit meestal op de HF en ik zit ook. Eigenlijk ook op de 10 meter, ook in de auto eigenlijk een beetje, Gert. Microfoon naar jou, PN9 Fox, PD4A mobiel.
1: Ja, kun je zo. Ja, ik doe hier thuis bijna geen HF. Nou, ik heb wel de mogelijkheid, de loop is inmiddels weer klaar. En ik luister wel eens een keer uit op 40 en op 20 meter, maar ik heb zoveel storing hier, dus dat is eigenlijk gewoon niet leuk. Hè. Op 10 heb ik trouwens heel weinig storing, hoor, dus daar kan ik het gerust een keer proberen. Dus, maar goed. Goed man, ik ga je laten, want we gaan apie eten hier zo, langzaam maar zeker. Want mijn meisje moet zo gaan werken, dus ik ga je laten. Nou, doet Hermine groet.

0: je weet mijn nummer, hè? Maar ik heb je op dit moment bewust niet in de print, niet in de nieuwsflash staan. Maar je kan er altijd in, hè? Geen enkel probleem, joh. PD4EA. Fijne middag en fijne avond. Doe de groet aan je meisje en wij spreken elkaar, man. Van PA9F, ouwe.
1: Is goed, Gert, PA9F, PDV, aan mobiele toeschakelen. Jij groet je daar aan Thea en we gaan elkaar weer spreken. En fijne avond, de 73 van PD4R aan mobiele, over.
0: Roger, Roger, 73, tot later, PA9, Foxweg, bye bye.
1: Later, bye bye. Jochie, wat hebben mensen door een rijwijs gehaald? Ik weet niet waar, maar jongen, jongen, jongen, jongen. Dag, dit is PD4EA, papa, Delta 4 Record, mobiel op laatste stukje, dan ben ik thuis.

De tijd. Het is nu 5:30 middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 6:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 6:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 7:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 7:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 8:00 PM. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 Hz.

0: Geef je callsign alsjeblieft.
1: Goedenavond, PA 9F, Papa Alpha 9, Foxtrot Portable, QRV.

de tijd. Het is nu 8:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.